0: and other classics in a moment. It's 2 o'clock. Classic Dance Radio. News.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het aantal asielzoekers dat aan het werk gaat stijgt enorm. Het UWV geeft dit jaar ruim 7300 tewerkstellingsvergunningen uit. Dat zijn er 4 keer zoveel als vorig jaar. Het UWV vertelt in welke sectoren deze mensen aan de slag gaan.
2: Nou, we zien met name aanvragen vanuit het uitzendwerk, de horeca, schoonmaak, productie. Dat zijn de grootste stijgers. En we stellen ook een aantal vergunningen ter beschikking voor bijvoorbeeld tandartsassistenten in de ICT. Maar met name uitzendwerk is de grootste.
1: De stijging is te verklaren door nieuwe regels. Asielzoekers mogen nu het hele jaar doorwerken in plaats van maximaal een half jaar. De aankomende Amerikaanse president Trump noemt het gratiebesluit van president Biden misbruik en een dwaling. Biden verleende gratie aan zijn zoon Hunter, die overtrad de wapenwet door zijn drugsgebruik te verzwijgen toen hij een wapen kocht. Hij zou deze maand een straf te horen krijgen. Trump zinspeelde erop dat hij gratie zal verlenen aan de mensen die vastzitten voor de Capitoolbestorming. Trump heeft zelf eerder de schoonvader van zijn dochter Ivanka gratie verleend, nadat hij was veroordeeld voor onder meer belastingontduiking. Bij geweld rond een voetbalwedstrijd in het Afrikaanse land Guinea zijn tientallen doden gevallen. En er zijn ook veel gewonden. In de slotfase van de wedstrijd renden fans van een van de clubs het veld op na een beslissing van de scheidsrechter. De politie zette traangas in waarna jongeren met stenen gingen gooien. Er was maar één uitgang in het stadion en daardoor ontstond een chaos. Het is topdrukte bij de postsorteercentra. Afgelopen vrijdag was Black Friday en over 3 dagen is het Sinterklaas. Bij dit sorteercentrum in Hengelo is het alle hens aan dek.
3: Oh, het is hier vreselijk druk op dit moment. We draaien denk ik zo'n 35% meer dan we normaal draaien. We draaien nu zo'n 52.000 per dag. En u kunt het zien, het gaat heel gesmeerd de deur uit.
1: Het postbedrijf gaat ervan uit dat alle pakketjes op tijd worden bezorgd. Het weer. Bewolkt met wat buien. Vanmiddag ook wat opklaringen bij een graad of 12. Dit was het NOS Journaal.
4: Ladies and gentlemen.

0: oldies and other classics in a moment. Classic Dance Radio, weather.
1: Er kunnen in het noorden en oosten eerst nog een paar flinke onweersbuien met hagel en harde windstoten vallen. In de loop van de avond wordt het overal droog, waait een zwakke tot matige westenwind. In de nacht kan er in het noordoosten nog regen vallen, later ook met name in het zuiden met mogelijk ook onweer. De temperatuur ligt rond de 13 graden bij een matige zuidwestenwind. De ochtend begint bewolkt met ook kans op een bui. 'S Middags zijn er zonnige perioden met vanuit het westen dikke bewolking en ook af en toe een bui. Het wordt zo'n 16 graden in het westen tot 20 in het oosten en er waait morgenmiddag een matige aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Morgenavond is het bewolkt met ook af en toe regen en draait de wind naar het zuiden. Tot het weekend blijft het wisselvallig met elke dag regen en vooral op donderdag is er ook onweer en harde wind bij. In het weekend wordt het droger en zonniger. De middagtemperaturen van een graad of 20 horen bij de tijd van het jaar. Tot zover het weerbericht van het radionieuws.
2: And now, are you ready?

0: these and other classics in a moment. It's 3 o'clock. Classic Dance Radio. News.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het aantal asielzoekers dat aan het werk gaat stijgt enorm. Het UBV geeft dit jaar ruim 7300 tewerkstellingsvergunningen uit. Dat zijn er 4 keer zoveel als vorig jaar. Het UWV vertelt in welke sectoren deze mensen aan de slag gaan.
2: Nou, we zien met name aanvragen vanuit het uitzendwerk, de horeca, schoonmaak, productie. Dat zijn de grootste stijgers. En we stellen ook een aantal vergunningen ter beschikking voor bijvoorbeeld tandartsassistenten in de ICT. Maar met name uitzendwerk is de grootste.
1: De stijging is te verklaren door nieuwe regels. Asielzoekers mogen nu het hele jaar doorwerken in plaats van maximaal een half jaar. De aankomende Amerikaanse president Trump noemt het gratiebesluit van president Biden misbruik en een dwaling. Biden verleende gratie aan zijn zoon Hunter, die overtrad de wapenwet door zijn drugsgebruik te verzwijgen toen hij een wapen kocht. Hij zou deze maand een straf te horen krijgen. Trump zinspeelde erop dat hij gratie zal verlenen aan de mensen die vastzitten voor de Capitoolbestorming. Trump heeft zelf eerder de schoonvader van zijn dochter Ivanka gratie verleend, nadat hij was veroordeeld voor onder meer belastingontduiking. Bij geweld rond een voetbalwedstrijd in het Afrikaanse land Guinea zijn tientallen doden gevallen. En er zijn ook veel gewonden. In de slotfase van de wedstrijd renden fans van een van de clubs het veld op na een beslissing van de scheidsrechter. De politie zette traangas in waarna jongeren met stenen gingen gooien. Er was maar 1 uitgang in het stadion en daardoor ontstond een chaos. Het is topdrukte bij de postsorteercentra. Afgelopen vrijdag was Black Friday en over 3 dagen is het Sinterklaas. Bij dit sorteercentrum in Hengelo is het alle hens aan dek.
3: Het is hier vreselijk druk op dit moment. We draaien denk ik zo'n 35% meer dan we normaal draaien. We draaien nu zo'n 52.000 per dag. En je kunt het zien, het gaat heel gesmeerd de deur uit.
1: Het postbedrijf gaat ervan uit dat alle pakketjes op tijd worden bezorgd. Het weer, bewolkt met wat buien, vanmiddag ook wat opklaringen bij een graad of 12. Dit was het NOS Journaal.
4: Ladies and gentlemen.

0: Classic Dance Radio. Weather.
1: Er kunnen in het noorden en oosten eerst nog een paar flinke onweersbuien met hagel en harde windstoten vallen. In de loop van de avond wordt het overal droog, waait een zwakke tot matige westenwind. In de nacht kan er in het noordoosten nog regen vallen, later ook met name in het zuiden met mogelijk ook onweer. De temperatuur ligt rond de 13 graden bij een matige zuidwestenwind. De ochtend begint bewolkt met ook kans op een bui. 'S Middags zijn er zonnige perioden met vanuit het westen dikke bewolking en ook af en toe een bui. Het wordt zo'n 16 graden in het westen tot 20 in het oosten en er waait morgenmiddag een matige aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Morgenavond is het bewolkt met ook af en toe regen en draait de wind naar het zuiden. Tot het weekend blijft het wisselvallig met elke dag regen en vooral op donderdag is er ook onweer en harde wind bij. In het weekend wordt het droger en zonniger. De middagtemperaturen van een graad of 20 horen bij de tijd van het jaar. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
2: And now, are you ready?
3: Check this out.

Classic Dance Radio. Your trip down memory lane.

0: other classics in a moment. It's 4 o'clock. Classic Dance Radio. News.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het aantal asielzoekers dat aan het werk gaat stijgt enorm. Het UBV geeft dit jaar ruim 7300 tewerkstellingsvergunningen uit. Dat zijn er 4 keer zoveel als vorig jaar. Het UWV vertelt in welke sectoren deze mensen aan de slag gaan.
2: Nou, we zien met name aanvragen vanuit het uitzendwerk, de horeca, schoonmaak, productie. Dat zijn de grootste stijgers. En we stellen ook een aantal vergunningen ter beschikking voor bijvoorbeeld tandartsassistenten in de ICT. Maar met name uitzendwerk is de grootste.
1: De stijging is te verklaren door nieuwe regels. Asielzoekers mogen nu het hele jaar doorwerken in plaats van maximaal een half jaar. De aankomende Amerikaanse president Trump noemt het gratiebesluit van president Biden misbruik en een dwaling. Biden verleende gratie aan zijn zoon Hunter, die overtrad de wapenwet door zijn drugsgebruik te verzwijgen toen hij een wapen kocht. Hij zou deze maand een straf te horen krijgen. Trump zinspeelde erop dat hij gratie zal verlenen aan de mensen die vastzitten voor de Capitoolbestorming. Trump heeft zelf eerder de schoonvader van zijn dochter Ivanka gratie verleend, nadat hij was veroordeeld voor onder meer belastingontduiking. Bij geweld rond een voetbalwedstrijd in het Afrikaanse land Guinea zijn tientallen doden gevallen. En er zijn ook veel gewonden. In de slotfase van de wedstrijd renden fans van een van de clubs het veld op na een beslissing van de scheidsrechter. De politie zette traangas in, waarna jongeren met stenen gingen gooien. Er was maar 1 uitgang in het stadion en daardoor ontstond een chaos. Het is topdrukte bij de postsorteercentra. Afgelopen vrijdag was Black Friday en over 3 dagen is het Sinterklaas. Bij dit sorteercentrum in Hengelo is het alle hens aan dek.
3: Het is hier vreselijk druk op dit moment. We draaien denk ik zo'n 35% meer dan we normaal draaien. We draaien nu zo'n 52.000 per dag. En je kunt het zien, het gaat heel gesmeerd de deur uit.
1: Het postbedrijf gaat ervan uit dat alle pakketjes op tijd worden bezorgd. Het weer, bewolkt met wat buien, vanmiddag ook wat opklaringen bij een graad of 12. Dit was het NOS Journaal.
4: Ladies and gentlemen.

0: These and other classics in a moment. Classic Dance Radio. Weather.
1: Er kunnen in het noorden en oosten eerst nog een paar flinke onweersbuien met hagel en harde windstoten vallen. In de loop van de avond wordt het overal droog, waait een zwakke tot matige westenwind. In de nacht kan er in het noordoosten nog regen vallen, later ook met name in het zuiden met mogelijk ook onweer. De temperatuur ligt rond de 13 graden bij een matige zuidwestenwind. De ochtend begint bewolkt met ook kans op een bui. 'S Middags zijn er zonnige perioden met vanuit het westen dikke bewolking en ook af en toe een bui. Het wordt zo'n 16 graden in het westen tot 20 in het oosten en er waait morgenmiddag een matige aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Morgenavond is het bewolkt met ook af en toe regen en draait de wind naar het zuiden. Tot het weekend blijft het wisselvallig met elke dag regen en vooral op donderdag is er ook onweer en harde wind bij. In het weekend wordt het droger en zonniger. De middagtemperaturen van een graad of 20 horen bij de tijd van het jaar. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
2: And now, are you ready?
0: Check this out. And we're back. Banging the hits of the 70s and 80s.

0: 60s and other classics in a moment. It's 5 o'clock. Classic Dance Radio. News.
1: Lieselotte Thomassen met het NOS-journaal. Het aantal asielzoekers dat aan het werk gaat stijgt enorm. Het UWV geeft dit jaar ruim 7300 tewerkstellingsvergunningen uit. Dat zijn er 4 keer zoveel als vorig jaar. Het UWV vertelt in welke sectoren deze mensen aan de slag gaan.
2: Nou, we zien met name aanvragen vanuit het uitzendwerk, de horeca, schoonmaak, productie. Dat zijn de grootste stijgers. En we stellen ook een aantal vergunningen ter beschikking voor bijvoorbeeld tandartsassistenten in de ICT. Maar met name uitzendwerk is de grootste.
1: De stijging is te verklaren door nieuwe regels. Asielzoekers mogen nu het hele jaar doorwerken in plaats van maximaal een half jaar. De aankomende Amerikaanse president Trump noemt het gratiebesluit van president Biden misbruik en een dwaling. Biden verleende gratie aan zijn zoon Hunter, die overtrad de wapenwet door zijn drugsgebruik te verzwijgen toen hij een wapen kocht. Hij zou deze maand een straf te horen krijgen. Trump zinspeelde erop dat hij gratie zal verlenen aan de mensen die vastzitten voor de Capitoolbestorming. Trump heeft zelf eerder de schoonvader van zijn dochter Ivanka gratie verleend, nadat hij was veroordeeld voor onder meer belastingontduiking. Bij geweld rond een voetbalwedstrijd in het Afrikaanse land Guinea zijn tientallen doden gevallen. En er zijn ook veel gewonden. In de slotfase van de wedstrijd renden fans van een van de clubs het veld op na een beslissing van de scheidsrechter. De politie zette traangas in waarna jongeren met stenen gingen gooien. Er was maar één uitgang in het stadion en daardoor ontstond een chaos. Het is topdrukte bij de postsorteercentra. Afgelopen vrijdag was Black Friday en over 3 dagen is het Sinterklaas. Bij dit sorteercentrum in Hengelo is het alle hens aan dek.
3: Het is hier vreselijk druk op dit moment. Wij draaien denk ik zo'n 35% meer dan we normaal draaien. We draaien nu zo'n 52.000 per dag. En je kunt het zien, het gaat heel gesmeerd de deur uit.
1: Het postbedrijf gaat ervan uit dat alle pakketjes op tijd worden bezorgd. Het weer. Bewolkt met wat buien. Vanmiddag ook wat opklaringen bij een graad of 12. Dit was het NOS Journaal.
4: Ladies and gentlemen.

0: Classic Dance Radio. Weather.
1: Er kunnen in het noorden en oosten eerst nog een paar flinke onweersbuien met hagel en harde windstoten vallen. In de loop van de avond wordt het overal droog, waait een zwakke tot matige westenwind. In de nacht kan er in het noordoosten nog regen vallen, later ook met name in het zuiden met mogelijk ook onweer. De temperatuur ligt rond de 13 graden bij een matige zuidwestenwind. De ochtend begint bewolkt met ook kans op een bui. 'S Middags zijn er zonnige perioden met vanuit het westen dikke bewolking en ook af en toe een bui. Het wordt zo'n 16 graden in het westen tot 20 in het oosten en er waait morgenmiddag een matige aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Morgenavond is het bewolkt met ook af en toe regen en draait de wind naar het zuiden. Tot het weekend blijft het wisselvallig met elke dag regen en vooral op donderdag is er ook onweer en harde wind bij. In het weekend wordt het droger en zonniger. De middagtemperaturen van een graad of 20 horen bij de tijd van het jaar. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
2: And now, are you ready?
3: Check this out.

0: and other classics in a moment. It's 6 o'clock. Classic Dance Radio. News.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het aantal asielzoekers dat aan het werk gaat stijgt enorm. Het UWV geeft dit jaar ruim 7300 tewerkstellingsvergunningen uit. Dat zijn er 4 keer zoveel als vorig jaar. Het UWV vertelt in welke sectoren deze mensen aan de slag gaan.
2: Nou, we zien met name aanvragen vanuit het uitzendwerk, de horeca, schoonmaak, productie. Dat zijn de grootste stijgers. En we stellen ook een aantal vergunningen ter beschikking voor bijvoorbeeld tandartsassistenten in de ICT. Maar met name uitzendwerk is de grootste.
1: De stijging is te verklaren door nieuwe regels. Asielzoekers mogen nu het hele jaar doorwerken in plaats van maximaal een half jaar. De aankomende Amerikaanse president Trump noemt het gratiebesluit van president Biden misbruik en een dwaling. Biden verleende gratie aan zijn zoon Hunter, die overtrad de wapenwet door zijn drugsgebruik te verzwijgen toen hij een wapen kocht. Hij zou deze maand een straf te horen krijgen. Trump zinspeelde erop dat hij gratie zal verlenen aan de mensen die vastzitten voor de Capitoolbestorming. Trump heeft zelf eerder de schoonvader van zijn dochter Ivanka gratie verleend, nadat hij was veroordeeld voor onder meer belastingontduiking. Bij geweld rond een voetbalwedstrijd in het Afrikaanse land Guinea zijn tientallen doden gevallen. En er zijn ook veel gewonden. In de slotfase van de wedstrijd renden fans van een van de clubs het veld op na een beslissing van de scheidsrechter. De politie zette traangas in waarna jongeren met stenen gingen gooien. Er was maar 1 uitgang in het stadion en daardoor ontstond een chaos. Het is topdrukte bij de postsorteercentra. Afgelopen vrijdag was Black Friday en over 3 dagen is het Sinterklaas. Bij dit sorteercentrum in Hengelo is het alle hens aan dek.
3: Het is hier vreselijk druk op dit moment. We draaien denk ik zo'n 35% meer dan we normaal draaien. We draaien nu zo'n 52.000 per dag. En je kunt het zien, het gaat heel gesmeerd de deur uit.
1: Het postbedrijf gaat ervan uit dat alle pakketjes op tijd worden bezorgd. Het weer, bewolkt met wat buien, vanmiddag ook wat opklaringen bij een graad of 12. Dit was het NOS Journaal.
4: Ladies and gentlemen.

0: and other classics in a moment. Classic Dance Radio. Weather.
1: Er kunnen in het noorden en oosten eerst nog een paar flinke onweersbuien met hagel en harde windstoten vallen. In de loop van de avond wordt het overal droog, er waait een zwakke tot matige westenwind. In de nacht kan er in het noordoosten nog regen vallen, later ook met name in het zuiden met mogelijk ook onweer. De temperatuur ligt rond de 13 graden bij een matige zuidwestenwind. De ochtend begint bewolkt met ook kans op een bui. 'S Middags zijn er zonnige perioden met vanuit het westen dikke bewolking en ook af en toe een bui. Het wordt zo'n 16 graden in het westen tot 20 in het oosten en er waait morgenmiddag een matige aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Morgenavond is het bewolkt met ook af en toe regen en draait de wind naar het zuiden. Tot het weekend blijft het wisselvallig met elke dag regen en vooral op donderdag is er ook onweer en harde wind bij. In het weekend wordt het droger en zonniger. De middagtemperaturen van een graad of 20 horen bij de tijd van het jaar. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
2: And now, are you ready?
0: Check this out. And we're back.

0: oldies and other classics in a moment. It's 7 o'clock. Classic Dance Radio. News.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het aantal asielzoekers dat aan het werk gaat stijgt enorm. Het UWV geeft dit jaar ruim 7300 tewerkstellingsvergunningen uit. Dat zijn er 4 keer zoveel als vorig jaar. Het UWV vertelt in welke sectoren deze mensen aan de slag gaan.
2: Nou, we zien met name aanvragen vanuit het uitzendwerk, de horeca, schoonmaak, productie. Dat zijn de grootste stijgers. En we stellen ook een aantal vergunningen ter beschikking voor bijvoorbeeld tandartsassistenten in de ICT. Maar met name uitzendwerk is de grootste.
1: De stijging is te verklaren door nieuwe regels. Asielzoekers mogen nu het hele jaar doorwerken in plaats van maximaal een half jaar. De aankomende Amerikaanse president Trump noemt het gratiebesluit van president Biden misbruik en een dwaling. Biden verleende gratie aan zijn zoon Hunter, die overtrad de wapenwet door zijn drugsgebruik te verzwijgen toen hij een wapen kocht. Hij zou deze maand een straf te horen krijgen. Trump zinspeelde erop dat hij gratie zal verlenen aan de mensen die vastzitten voor de Capitoolbestorming. Trump heeft zelf eerder de schoonvader van zijn dochter Ivanka gratie verleend, nadat hij was veroordeeld voor onder meer belastingontduiking. Bij geweld rond een voetbalwedstrijd in het Afrikaanse land Guinea zijn tientallen doden gevallen. En er zijn ook veel gewonden. In de slotfase van de wedstrijd renden fans van een van de clubs het veld op na een beslissing van de scheidsrechter. De politie zette traangas in waarna jongeren met stenen gingen gooien. Er was maar 1 uitgang in het stadion en daardoor ontstond een chaos. Het is topdrukte bij de postsorteercentra. Afgelopen vrijdag was Black Friday en over 3 dagen is het Sinterklaas. Bij dit sorteercentrum in Hengelo is het alle hens aan dek.
3: Het is hier vreselijk druk op dit moment. We draaien denk ik zo'n 35% meer dan we normaal draaien. We draaien nu zo'n 52.000 per dag. En je kunt het zien, het gaat heel gesmeerd de deur uit.
1: Het postbedrijf gaat ervan uit dat alle pakketjes op tijd worden bezorgd. Het weer, bewolkt met wat buien, vanmiddag ook wat opklaringen bij een graad of 12. Dit was het NOS Journaal.
4: Ladies and gentlemen.

0: Talk. Classic Dance Radio. Weather.
1: Er kunnen in het noorden en oosten eerst nog een paar flinke onweersbuien met hagel en harde windstoten vallen. In de loop van de avond wordt het overal droog, waait een zwakke tot matige westenwind. In de nacht kan er in het noordoosten nog regen vallen, later ook met name in het zuiden met mogelijk ook onweer. De temperatuur ligt rond de 13 graden bij een matige zuidwestenwind. De ochtend begint bewolkt met ook kans op een bui. 'S Middags zijn er zonnige perioden met vanuit het westen dikke bewolking en ook af en toe een bui. Het wordt zo'n 16 graden in het westen tot 20 in het oosten en er waait morgenmiddag een matige aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Morgenavond is het bewolkt met ook af en toe regen en draait de wind naar het zuiden. Tot het weekend blijft het wisselvallig met elke dag regen en vooral op donderdag is er ook onweer en harde wind bij. In het weekend wordt het droger en zonniger. De middagtemperaturen van een graad of 20 horen bij de tijd van het jaar. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
2: And now, are you ready?

0: and other classics in a moment. It's 8 o'clock. Classic Dance Radio. News.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het aantal asielzoekers dat aan het werk gaat stijgt enorm. Het UWV geeft dit jaar ruim 7300 tewerkstellingsvergunningen uit. Dat zijn er 4 keer zoveel als vorig jaar. Het UWV vertelt in welke sectoren deze mensen aan de slag gaan.
2: Nou, we zien met name aanvragen vanuit het uitzendwerk, de horeca, schoonmaak, productie. Dat zijn de grootste stijgers. En we stellen ook een aantal vergunningen ter beschikking voor bijvoorbeeld tandartsassistenten in de ICT. Maar met name uitzendwerk is de grootste.
1: De stijging is te verklaren door nieuwe regels. Asielzoekers mogen nu het hele jaar doorwerken in plaats van maximaal een half jaar. De aankomende Amerikaanse president Trump noemt het gratiebesluit van president Biden misbruik en een dwaling. Biden verleende gratie aan zijn zoon Hunter, die overtrad de wapenwet door zijn drugsgebruik te verzwijgen toen hij een wapen kocht. Hij zou deze maand een straf te horen krijgen. Trump zinspeelde erop dat hij gratie zal verlenen aan de mensen die vastzitten voor de Capitoolbestorming. Trump heeft zelf eerder de schoonvader van zijn dochter Ivanka gratie verleend, nadat hij was veroordeeld voor onder meer belastingontduiking. Bij geweld rond een voetbalwedstrijd in het Afrikaanse land Guinea zijn tientallen doden gevallen. En er zijn ook veel gewonden. In de slotfase van de wedstrijd renden fans van een van de clubs het veld op na een beslissing van de scheidsrechter. De politie zette traangas in waarna jongeren met stenen gingen gooien. Er was maar 1 uitgang in het stadion en daardoor ontstond een chaos. Het is topdrukte bij de postsorteercentra. Afgelopen vrijdag was Black Friday en over 3 dagen is het Sinterklaas. Bij dit sorteercentrum in Hengelo is het alle hens aan dek.
3: Het is hier vreselijk druk op dit moment. Wij draaien denk ik zo'n 35% meer dan we normaal draaien. We draaien nu zo'n 52.000 per dag. En je kunt het zien, het gaat heel gesmeerd de deur uit.
1: Het postbedrijf gaat ervan uit dat alle pakketjes op tijd worden bezorgd. Het weer, bewolkt met wat buien, vanmiddag ook wat opklaringen bij een graad of 12. Dit was het NOS Journaal.
4: Ladies and gentlemen.

0: oldies and other classics in a moment. Classic Dance Radio. Weather.
1: Er kunnen in het noorden en oosten eerst nog een paar flinke onweersbuien met hagel en harde windstoten vallen. In de loop van de avond wordt het overal droog, waait een zwakke tot matige westenwind. In de nacht kan er in het noordoosten nog regen vallen, later ook met name in het zuiden met mogelijk ook onweer. De temperatuur ligt rond de 13 graden bij een matige zuidwestenwind. De ochtend begint bewolkt met ook kans op een bui. 'S Middags zijn er zonnige perioden met vanuit het westen dikke bewolking en ook af en toe een bui. Het wordt zo'n 16 graden in het westen tot 20 in het oosten en er waait morgenmiddag een matige aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Morgenavond is het bewolkt met ook af en toe regen en draait de wind naar het zuiden. Tot het weekend blijft het wisselvallig met elke dag regen en vooral op donderdag is er ook onweer en harde wind bij. In het weekend wordt het droger en zonniger. De middagtemperaturen van een graad of 20 horen bij de tijd van het jaar. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
2: And now, are you ready? Are you ready?

0: oldies and other classics in a moment. It's 9 o'clock. Classic Dance Radio. News.
1: Lieselotte Thomassen met het NOS-journaal. Het aantal asielzoekers dat aan het werk gaat stijgt enorm. Het UWV geeft dit jaar ruim 7300 tewerkstellingsvergunningen uit. Dat zijn er 4 keer zoveel als vorig jaar. Het UWV vertelt in welke sectoren deze mensen aan de slag gaan.
2: Nou, we zien met name aanvragen vanuit het uitzendwerk, de horeca, schoonmaak, productie. Dat zijn de grootste stijgers. En we stellen ook een aantal vergunningen ter beschikking voor bijvoorbeeld tandartsassistenten in de ICT. Maar met name uitzendwerk is de grootste.
1: De stijging is te verklaren door nieuwe regels. Asielzoekers mogen nu het hele jaar doorwerken in plaats van maximaal een half jaar. De aankomende Amerikaanse president Trump noemt het gratiebesluit van president Biden misbruik en een dwaling. Biden verleende gratie aan zijn zoon Hunter, die overtrad de wapenwet door zijn drugsgebruik te verzwijgen toen hij een wapen kocht. Hij zou deze maand zijn straf te horen krijgen. Trump zinspeelde erop dat hij gratie zal verlenen aan de mensen die vastzitten voor de Capitoolbestorming. Trump heeft zelf eerder de schoonvader van zijn dochter Ivanka gratie verleend, nadat hij was veroordeeld voor onder meer belastingontduiking. Bij geweld rond een voetbalwedstrijd in het Afrikaanse land Guinea zijn tientallen doden gevallen. En er zijn ook veel gewonden. In de slotfase van de wedstrijd renden fans van een van de clubs het veld op na een beslissing van de scheidsrechter. De politie zette traangas in waarna jongeren met stenen gingen gooien. Er was maar één uitgang in het stadion en daardoor ontstond een chaos. Het is topdrukte bij de postsorteercentra. Afgelopen vrijdag was Black Friday en over 3 dagen is het Sinterklaas. Bij dit sorteercentrum in Hengelo is het alle hens aan dek.
3: Het is hier vreselijk druk op dit moment. Wij draaien denk ik zo'n 35% meer dan we normaal draaien. We draaien nu zo'n 52.000 per dag. En je kunt het zien, het gaat heel gesmeerd de deur uit.
1: Het postbedrijf gaat ervan uit dat alle pakketjes op tijd worden bezorgd. Het weer, bewolkt met wat buien, vanmiddag ook wat opklaringen bij een graad of 12. Dit was het NOS Journaal.
4: Ladies and gentlemen.

0: and other classics in a moment. Classic Dance Radio. Weather.
1: Er kunnen in het noorden en oosten eerst nog een paar flinke onweersbuien met hagel en harde windstoten vallen. In de loop van de avond wordt het overal droog, er waait een zwakke tot matige westenwind. In de nacht kan er in het noordoosten nog regen vallen, later ook met name in het zuiden met mogelijk ook onweer. De temperatuur ligt rond de 13 graden bij een matige zuidwestenwind. De ochtend begint bewolkt met ook kans op een bui. 'S Middags zijn er zonnige perioden met vanuit het westen dikke bewolking en ook af en toe een bui. Het wordt zo'n 16 graden in het westen tot 20 in het oosten en er waait morgenmiddag een matige aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Morgenavond is het bewolkt met ook af en toe regen en draait de wind naar het zuiden. Tot het weekend blijft het wisselvallig met elke dag regen en vooral op donderdag is er ook onweer en harde wind bij. In het weekend wordt het droger en zonniger. De middagtemperaturen van een graad of 20 horen bij de tijd van het jaar. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
2: And now, are you ready?

0: oldies and other classics in a moment. It's 10 o'clock. Classic Dance Radio. News.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het aantal asielzoekers dat aan het werk gaat stijgt enorm. Het UWV geeft dit jaar ruim 7300 tewerkstellingsvergunningen uit. Dat zijn er vier keer zoveel als vorig jaar. Het UWV vertelt in welke sectoren deze mensen aan de slag gaan.
2: Nou, we zien met name aanvragen vanuit het uitzendwerk, de horeca, schoonmaak, productie. Dat zijn de grootste stijgers. En we stellen ook een aantal vergunningen ter beschikking voor bijvoorbeeld tandartsassistenten in de ICT. Maar met name uitzendwerk is de grootste.
1: De stijging is te verklaren door nieuwe regels. Asielzoekers mogen nu het hele jaar doorwerken in plaats van maximaal een half jaar. De aankomende Amerikaanse president Trump noemt het gratiebesluit van president Biden misbruik en een dwaling. Biden verleende gratie aan zijn zoon Hunter, die overtrad de wapenwet door zijn drugsgebruik te verzwijgen toen hij een wapen kocht. Hij zou deze maand een straf te horen krijgen. Trump zinspeelde erop dat hij gratie zal verlenen aan de mensen die vastzitten voor de Capitoolbestorming. Trump heeft zelf eerder de schoonvader van zijn dochter Ivanka gratie verleend, nadat hij was veroordeeld voor onder meer belastingontduiking. Bij geweld rond een voetbalwedstrijd in het Afrikaanse land Guinea zijn tientallen doden gevallen. En er zijn ook veel gewonden. In de slotfase van de wedstrijd renden fans van een van de clubs het veld op na een beslissing van de scheidsrechter. De politie zette traangas in, waarna jongeren met stenen gingen gooien. Er was maar één uitgang in het stadion en daardoor ontstond een chaos. Het is topdrukte bij de postsorteercentra. Afgelopen vrijdag was Black Friday en over drie dagen is het Sinterklaas. Bij dit sorteercentrum in Hengelo is het alle hens aan dek.
3: Het is hier vreselijk druk op dit moment. We draaien denk ik zo'n 35% meer dan we normaal draaien. We draaien nu zo'n 52.000 per dag. En je kunt het zien, het gaat heel gesmeerd de deur uit.
1: Het postbedrijf gaat ervan uit dat alle pakketjes op tijd worden bezorgd. Het weer, bewolkt met wat buien, vanmiddag ook wat opklaringen bij een graad of 12. Dit was het NOS Journaal.
4: Ladies and gentlemen,

0: oldies and other classics in a moment. Classic Dance Radio, weather.
1: Er kunnen in het noorden en oosten eerst nog een paar flinke onweersbuien met hagel en harde windstoten vallen. In de loop van de avond wordt het overal droog, er waait een zwakke tot matige westenwind. In de nacht kan er in het noordoosten nog regen vallen, later ook met name in het zuiden met mogelijk ook onweer. De temperatuur ligt rond de 13 graden bij een matige zuidwestenwind. De ochtend begint bewolkt met ook kans op een bui. 'S Middags zijn er zonnige perioden met vanuit het westen dikke bewolking en ook af en toe een bui. Het wordt zo'n 16 graden in het westen tot 20 in het oosten en er waait morgenmiddag een matige aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Morgenavond is het bewolkt met ook af en toe regen en draait de wind naar het zuiden. Tot het weekend blijft het wisselvallig met elke dag regen en vooral op donderdag is er ook onweer en harde wind bij. In het weekend wordt het droger en zonniger. De middagtemperaturen van een graad of 20 horen bij de tijd van het jaar. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
2: And now, are you ready?
0: Check this out. And we're back. Banging the hits of the 70s and 80s.

0: Oldies and other classics in a moment. It's 11 o'clock. Classic Dance Radio. News.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het aantal asielzoekers dat aan het werk gaat stijgt enorm. Het UWV geeft dit jaar ruim 7300 tewerkstellingsvergunningen uit. Dat zijn er vier keer zoveel als vorig jaar. Het UWV vertelt in welke sectoren deze mensen aan de slag gaan.
2: Nou, we zien met name aanvragen vanuit het uitzendwerk, de horeca, schoonmaak, productie. Dat zijn de grootste stijgers. En we stellen ook een aantal vergunningen ter beschikking voor bijvoorbeeld tandartsassistenten in de ICT. Maar met name uitzendwerk is de grootste.
1: De stijging is te verklaren door nieuwe regels. Asielzoekers mogen nu het hele jaar doorwerken in plaats van maximaal een half jaar. De aankomende Amerikaanse president Trump noemt het gratiebesluit van president Biden misbruik en een dwaling. Biden verleende gratie aan zijn zoon Hunter, die overtrad de wapenwet door zijn drugsgebruik te verzwijgen toen hij een wapen kocht. Hij zou deze maand een straf te horen krijgen. Trump zinspeelde erop dat hij gratie zal verlenen aan de mensen die vastzitten voor de Capitoolbestorming. Trump heeft zelf eerder de schoonvader van zijn dochter Ivanka gratie verleend, nadat hij was veroordeeld voor onder meer belastingontduiking. Bij geweld rond een voetbalwedstrijd in het Afrikaanse land Guinea zijn tientallen doden gevallen. En er zijn ook veel gewonden. In de slotfase van de wedstrijd renden fans van een van de clubs het veld op na een beslissing van de scheidsrechter. De politie zette traangas in waarna jongeren met stenen gingen gooien. Er was maar één uitgang in het stadion en daardoor ontstond een chaos. Het is topdrukte bij de postsorteercentra. Afgelopen vrijdag was Black Friday en over drie dagen is het Sinterklaas. Bij dit sorteercentrum in Hengelo is het alle hens aan dek.
3: Het is hier vreselijk druk op dit moment. We draaien denk ik zo'n 35% meer dan we normaal draaien. We draaien nu zo'n 52.000 per dag. En je kunt het zien, het gaat heel gesmeerd de deur uit.
1: Het postbedrijf gaat ervan uit dat alle pakketjes op tijd worden bezorgd. Het weer. Bewolkt met wat buien. Vanmiddag ook wat opklaringen bij een graad of 12. Dit was het NOS Journaal.
4: Ladies and gentlemen.

0: Classic Dance Radio. Weather.
1: Er kunnen in het noorden en oosten eerst nog een paar flinke onweersbuien met hagel en harde windstoten vallen. In de loop van de avond wordt het overal droog, er waait een zwakke tot matige westenwind. In de nacht kan er in het noordoosten nog regen vallen, later ook met name in het zuiden met mogelijk ook onweer. De temperatuur ligt rond de 13 graden bij een matige zuidwestenwind. De ochtend begint bewolkt met ook kans op een bui. 'S Middags zijn er zonnige perioden met vanuit het westen dikke bewolking en ook af en toe een bui. Het wordt zo'n 16 graden in het westen tot 20 in het oosten en er waait morgenmiddag een matige aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Morgenavond is het bewolkt met ook af en toe regen en draait de wind naar het zuiden. Tot het weekend blijft het wisselvallig met elke dag regen en vooral op donderdag is er ook onweer en harde wind bij. In het weekend wordt het droger en zonniger. De middagtemperaturen van een graad of 20 horen bij de tijd van het jaar. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
2: And now, are you ready?

0: and other classics in a moment. It's 12 o'clock. Classic Dance Radio. News.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het aantal asielzoekers dat aan het werk gaat stijgt enorm. Het UWV geeft dit jaar ruim 7300 tewerkstellingsvergunningen uit. Dat zijn er 4 keer zoveel als vorig jaar. Het UWV vertelt in welke sectoren deze mensen aan de slag gaan.
2: Nou, we zien met name aanvragen vanuit het uitzendwerk, de horeca, schoonmaak, productie. Dat zijn de grootste stijgers. En we stellen ook een aantal vergunningen ter beschikking voor bijvoorbeeld tandartsassistenten in de ICT. Maar met name uitzendwerk is de grootste.
1: De stijging is te verklaren door nieuwe regels. Asielzoekers mogen nu het hele jaar doorwerken in plaats van maximaal een half jaar. De aankomende Amerikaanse president Trump noemt het gratiebesluit van president Biden misbruik en een dwaling. Biden verleende gratie aan zijn zoon Hunter, die overtrad de wapenwet door zijn drugsgebruik te verzwijgen toen hij een wapen kocht. Hij zou deze maand een straf te horen krijgen. Trump zinspeelde erop dat hij gratie zal verlenen aan de mensen die vastzitten voor de Capitoolbestorming. Trump heeft zelf eerder de schoonvader van zijn dochter Ivanka gratie verleend, nadat hij was veroordeeld voor onder meer belastingontduiking. Bij geweld rond een voetbalwedstrijd in het Afrikaanse land Guinea zijn tientallen doden gevallen. En er zijn ook veel gewonden. In de slotfase van de wedstrijd renden fans van een van de clubs het veld op na een beslissing van de scheidsrechter. De politie zette traangas in waarna jongeren met stenen gingen gooien. Er was maar 1 uitgang in het stadion en daardoor ontstond een chaos. Het is topdrukte bij de postsorteercentra. Afgelopen vrijdag was Black Friday en over 3 dagen is het Sinterklaas. Bij dit sorteercentrum in Hengelo is het alle hens aan dek.
3: Nou, het is hier vreselijk druk op dit moment. We draaien denk ik zo'n 35% meer dan we normaal draaien. We draaien nu zo'n 52.000 per dag. En je kunt het zien, het gaat heel gesmeerd de deur uit.
1: Het postbedrijf gaat ervan uit dat alle pakketjes op tijd worden bezorgd. Het weer. Bewolkt met wat buien. Vanmiddag ook wat opklaringen bij een graad of 12. Dit was het NOS Journaal.
4: Ladies and gentlemen.

0: and other classics in a moment. Classic Dance Radio. Weather.
1: Er kunnen in het noorden en oosten eerst nog een paar flinke onweersbuien met hagel en harde windstoten vallen. In de loop van de avond wordt het overal droog, er waait een zwakke tot matige westenwind. In de nacht kan er in het noordoosten nog regen vallen, later ook met name in het zuiden met mogelijk ook onweer. De temperatuur ligt rond de 13 graden bij een matige zuidwestenwind. De ochtend begint bewolkt met ook kans op een bui. 'S Middags zijn er zonnige perioden met vanuit het westen dikke bewolking en ook af en toe een bui. Het wordt zo'n 16 graden in het westen tot 20 in het oosten en er waait morgenmiddag een matige aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Morgenavond is het bewolkt met ook af en toe regen en draait de wind naar het zuiden. Tot het weekend blijft het wisselvallig met elke dag regen en vooral op donderdag is er ook onweer en harde wind bij. In het weekend wordt het droger en zonniger. De middagtemperaturen van een graad of 20 horen bij de tijd van het jaar. Tot zover het weerbericht van het radionieuws.
2: And now, are you ready?
0: Check this out. And we're back.

0: oldies and other classics in a moment. It's 1 o'clock. Classic Dance Radio News.
1: Lieselotte Thomassen met het NOS-journaal. Het aantal asielzoekers dat aan het werk gaat stijgt enorm. Het UBV geeft dit jaar ruim 7300 tewerkstellingsvergunningen uit. Dat zijn er 4 keer zoveel als vorig jaar. Het UWV vertelt in welke sectoren deze mensen aan de slag gaan.
2: Nou, we zien met name aanvragen vanuit het uitzendwerk, de horeca, schoonmaak, productie. Dat zijn de grootste stijgers. En we stellen ook een aantal vergunningen ter beschikking voor bijvoorbeeld tandartsassistenten in de ICT. Maar met name uitzendwerk is de grootste.
1: De stijging is te verklaren door nieuwe regels. Asielzoekers mogen nu het hele jaar doorwerken in plaats van maximaal een half jaar. De aankomende Amerikaanse president Trump noemt het gratiebesluit van president Biden misbruik en een dwaling. Biden verleende gratie aan zijn zoon Hunter, die overtrad de wapenwet door zijn drugsgebruik te verzwijgen toen hij een wapen kocht. Hij zou deze maand een straf te horen krijgen. Trump zinspeelde erop dat hij gratie zal verlenen aan de mensen die vastzitten voor de Capitoolbestorming. Trump heeft zelf eerder de schoonvader van zijn dochter Ivanka gratie verleend, nadat hij was veroordeeld voor onder meer belastingontduiking. Bij geweld rond een voetbalwedstrijd in het Afrikaanse land Guinea zijn tientallen doden gevallen. En er zijn ook veel gewonden. In de slotfase van de wedstrijd renden fans van een van de clubs het veld op na een beslissing van de scheidsrechter. De politie zette traangas in waarna jongeren met stenen gingen gooien. Er was maar 1 uitgang in het stadion en daardoor ontstond een chaos. Het is topdrukte bij de postsorteercentra. Afgelopen vrijdag was Black Friday en over 3 dagen is het Sinterklaas. Bij dit sorteercentrum in Hengelo is het alle hens aan dek.
3: Het is hier vreselijk druk op dit moment. Wij draaien denk ik zo'n 35% meer dan we normaal draaien. We draaien nu zo'n 52.000 per dag. En je kunt het zien, het gaat heel gesmeerd de deur uit.
1: Het postbedrijf gaat ervan uit dat alle pakketjes op tijd worden bezorgd. Het weer. Bewolkt met wat buien. Vanmiddag ook wat opklaringen bij een graad of 12. Dit was het NOS Journaal.
4: Ladies and gentlemen.

0: and other classics in a moment. Classic Dance Radio. Weather.
1: Er kunnen in het noorden en oosten eerst nog een paar flinke onweersbuien met hagel en harde windstoten vallen. In de loop van de avond wordt het overal droog, waait een zwakke tot matige westenwind. In de nacht kan er in het noordoosten nog regen vallen, later ook met name in het zuiden met mogelijk ook onweer. De temperatuur ligt rond de 13 graden bij een matige zuidwestenwind. De ochtend begint bewolkt met ook kans op een bui. 'S Middags zijn er zonnige perioden met vanuit het westen dikke bewolking en ook af en toe een bui. Het wordt zo'n 16 graden in het westen tot 20 in het oosten en er waait morgenmiddag een matige aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Morgenavond is het bewolkt met ook af en toe regen en draait de wind naar het zuiden. Tot het weekend blijft het wisselvallig met elke dag regen en vooral op donderdag is er ook onweer en harde wind bij. In het weekend wordt het droger en zonniger. De middagtemperaturen van een graad of 20 horen bij de tijd van het jaar. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
2: And now, are you ready?

0: 90s and other classics in a moment. It's 2 o'clock. Classic Dance Radio. News.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het aantal asielzoekers dat aan het werk gaat, stijgt enorm. Het UWV geeft dit jaar ruim 7300 tewerkstellingsvergunningen uit. Dat zijn er 4 keer zoveel als vorig jaar. Het UWV vertelt in welke sectoren deze mensen aan de slag gaan.
2: Nou, we zien met name aanvragen vanuit het uitzendwerk, de horeca, schoonmaak, productie. Dat zijn de grootste stijgers. En we stellen ook een aantal vergunningen ter beschikking voor bijvoorbeeld tandartsassistenten in de ICT. Maar met name uitzendwerk is de grootste.
1: De stijging is te verklaren door nieuwe regels. Asielzoekers mogen nu het hele jaar doorwerken in plaats van maximaal een half jaar. De aankomende Amerikaanse president Trump noemt het gratiebesluit van president Biden misbruik en een dwaling. Biden verleende gratie aan zijn zoon Hunter, die overtrad de wapenwet door zijn drugsgebruik te verzwijgen toen hij een wapen kocht. Hij zou deze maand een straf te horen krijgen. Trump zinspeelde erop dat hij gratie zal verlenen aan de mensen die vastzitten voor de Capitoolbestorming. Trump heeft zelf eerder de schoonvader van zijn dochter Ivanka gratie verleend, nadat hij was veroordeeld voor onder meer belastingontduiking. Bij geweld rond een voetbalwedstrijd in het Afrikaanse land Guinea zijn tientallen doden gevallen. En er zijn ook veel gewonden. In de slotfase van de wedstrijd renden fans van een van de clubs het veld op na een beslissing van de scheidsrechter. De politie zette traangas in, waarna jongeren met stenen gingen gooien. Er was maar 1 uitgang in het stadion en daardoor ontstond een chaos. Het is topdrukte bij de postsorteercentra. Afgelopen vrijdag was Black Friday en over 3 dagen is het Sinterklaas. Bij dit sorteercentrum in Hengelo is het alle hens aan dek.
3: Het is hier vreselijk druk op dit moment. We draaien denk ik zo'n 35% meer dan we normaal draaien. We draaien nu zo'n 52.000 per dag. En u kunt het zien, het gaat heel gesmeerd de deur uit.
1: Het postbedrijf gaat ervan uit dat alle pakketjes op tijd worden bezorgd. Het weer, bewolkt met wat buien, vanmiddag ook wat opklaringen bij een graad of 12. Dit was het NOS Journaal.
4: Ladies and gentlemen.

0: these and other classics in a moment. Classic Dance Radio. Weather.
1: Er kunnen in het noorden en oosten eerst nog een paar flinke onweersbuien met hagel en harde windstoten vallen. In de loop van de avond wordt het overal droog, waait een zwakke tot matige westenwind. In de nacht kan er in het noordoosten nog regen vallen, later ook met name in het zuiden met mogelijk ook onweer. De temperatuur ligt rond de 13 graden bij een matige zuidwestenwind. De ochtend begint bewolkt met ook kans op een bui. 'S Middags zijn er zonnige perioden met vanuit het westen dikke bewolking en ook af en toe een bui. Het wordt zo'n 16 graden in het westen tot 20 in het oosten en er waait morgenmiddag een matige aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Morgenavond is het bewolkt met ook af en toe regen en draait de wind naar het zuiden. Tot het weekend blijft het wisselvallig met elke dag regen en vooral op donderdag is er ook onweer en harde wind bij. In het weekend wordt het droger en zonniger. De middagtemperaturen van een graad of 20 horen bij de tijd van het jaar. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
2: And now, are you ready?

0: These and other classics in a moment. It's 3 o'clock. Classic Dance Radio. News.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het aantal asielzoekers dat aan het werk gaat stijgt enorm. Het UWV geeft dit jaar ruim 7300 tewerkstellingsvergunningen uit. Dat zijn er 4 keer zoveel als vorig jaar. Het UWV vertelt in welke sectoren deze mensen aan de slag gaan.
2: Nou, we zien met name aanvragen vanuit het uitzendwerk, de horeca, schoonmaak, productie. Dat zijn de grootste stijgers. En we stellen ook een aantal vergunningen ter beschikking voor bijvoorbeeld tandartsassistenten in de ICT. Maar met name uitzendwerk is de grootste.
1: De stijging is te verklaren door nieuwe regels. Asielzoekers mogen nu het hele jaar doorwerken in plaats van maximaal een half jaar. De aankomende Amerikaanse president Trump noemt het gratiebesluit van president Biden misbruik en een dwaling. Biden verleende gratie aan zijn zoon Hunter, die overtrad de wapenwet door zijn drugsgebruik te verzwijgen toen hij een wapen kocht. Hij zou deze maand een straf te horen krijgen. Trump zinspeelde erop dat hij gratie zal verlenen aan de mensen die vastzitten voor de Capitoolbestorming. Trump heeft zelf eerder de schoonvader van zijn dochter Ivanka gratie verleend, nadat hij was veroordeeld voor onder meer belastingontduiking. Bij geweld rond een voetbalwedstrijd in het Afrikaanse land Guinea zijn tientallen doden gevallen. En er zijn ook veel gewonden. In de slotfase van de wedstrijd renden fans van een van de clubs het veld op na een beslissing van de scheidsrechter. De politie zette traangas in, waarna jongeren met stenen gingen gooien. Er was maar 1 uitgang in het stadion en daardoor ontstond een chaos. Het is topdrukte bij de postsorteercentra. Afgelopen vrijdag was Black Friday en over 3 dagen is het Sinterklaas. Bij dit sorteercentrum in Hengelo is het alle hens aan dek.
3: Het is hier vreselijk druk op dit moment. We draaien denk ik zo'n 35% meer dan we normaal draaien. We draaien nu zo'n 52.000 per dag. En je kunt het zien, het gaat heel gesmeerd de deur uit.
1: Het postbedrijf gaat ervan uit dat alle pakketjes op tijd worden bezorgd. Het weer, bewolkt met wat buien, vanmiddag ook wat opklaringen bij een graad of 12. Dit was het NOS Journaal.
4: Ladies and gentlemen.

0: and other classics in a moment. Classic Dance Radio. Weather.
1: Er kunnen in het noorden en oosten eerst nog een paar flinke onweersbuien met hagel en harde windstoten vallen. In de loop van de avond wordt het overal droog, waait een zwakke tot matige westenwind. In de nacht kan er in het noordoosten nog regen vallen, later ook met name in het zuiden met mogelijk ook onweer. De temperatuur ligt rond de 13 graden bij een matige zuidwestenwind. De ochtend begint bewolkt met ook kans op een bui. 'S Middags zijn er zonnige perioden met vanuit het westen dikke bewolking en ook af en toe een bui. Het wordt zo'n 16 graden in het westen tot 20 in het oosten en er waait morgenmiddag een matige aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Morgenavond is het bewolkt met ook af en toe regen en draait de wind naar het zuiden. Tot het weekend blijft het wisselvallig met elke dag regen en vooral op donderdag is er ook onweer en harde wind bij. In het weekend wordt het droger en zonniger. De middagtemperaturen van een graad of 20 horen bij de tijd van het jaar. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
2: And now, are you ready?

0: these and other classics in a moment. It's 4 o'clock. Classic Dance Radio. News.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het aantal asielzoekers dat aan het werk gaat stijgt enorm. Het UWV geeft dit jaar ruim 7300 tewerkstellingsvergunningen uit. Dat zijn er 4 keer zoveel als vorig jaar. Het UWV vertelt in welke sectoren deze mensen aan de slag gaan.
2: Nou, we zien met name aanvragen vanuit het uitzendwerk, de horeca, schoonmaak, productie. Dat zijn de grootste stijgers. En we stellen ook een aantal vergunningen ter beschikking voor bijvoorbeeld tandartsassistenten in de ICT. Maar met name uitzendwerk is de grootste.
1: De stijging is te verklaren door nieuwe regels. Asielzoekers mogen nu het hele jaar doorwerken in plaats van maximaal een half jaar. De aankomende Amerikaanse president Trump noemt het gratiebesluit van president Biden misbruik en een dwaling. Biden verleende gratie aan zijn zoon Hunter, die overtrad de wapenwet door zijn drugsgebruik te verzwijgen toen hij een wapen kocht. Hij zou deze maand een straf te horen krijgen. Trump zinspeelde erop dat hij gratie zal verlenen aan de mensen die vastzitten voor de Capitoolbestorming. Trump heeft zelf eerder de schoonvader van zijn dochter Ivanka gratie verleend, nadat hij was veroordeeld voor onder meer belastingontduiking. Bij geweld rond een voetbalwedstrijd in het Afrikaanse land Guinea zijn tientallen doden gevallen. En er zijn ook veel gewonden. In de slotfase van de wedstrijd renden fans van een van de clubs het veld op na een beslissing van de scheidsrechter. De politie zette traangas in waarna jongeren met stenen gingen gooien. Er was maar één uitgang in het stadion en daardoor ontstond een chaos. Het is topdrukte bij de postsorteercentra. Afgelopen vrijdag was Black Friday en over 3 dagen is het Sinterklaas. Bij dit sorteercentrum in Hengelo is het alle hens aan dek.
3: Nou, het is hier vreselijk druk op dit moment. Wij draaien denk ik zo'n 35% meer dan we normaal draaien. We draaien nu zo'n 52.000 per dag. En je kunt het zien, het gaat heel gesmeerd de deur uit.
1: Het postbedrijf gaat ervan uit dat alle pakketjes op tijd worden bezorgd. Het weer. Bewolkt met wat buien. Vanmiddag ook wat opklaringen bij een graad of 12. Dit was het NOS Journaal.
4: Ladies and gentlemen.

0: Coming up next. These and other classics in a moment. Classic Dance Radio. Weather.
1: Er kunnen in het noorden en oosten eerst nog een paar flinke onweersbuien met hagel en harde windstoten vallen. In de loop van de avond wordt het overal droog, waait een zwakke tot matige westenwind. In de nacht kan er in het noordoosten nog regen vallen, later ook met name in het zuiden met mogelijk ook onweer. De temperatuur ligt rond de 13 graden bij een matige zuidwestenwind. De ochtend begint bewolkt met ook kans op een bui. 'S Middags zijn er zonnige perioden met vanuit het westen dikke bewolking en ook af en toe een bui. Het wordt zo'n 16 graden in het westen tot 20 in het oosten en er waait morgenmiddag een matige aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Morgenavond is het bewolkt met ook af en toe regen en draait de wind naar het zuiden. Tot het weekend blijft het wisselvallig met elke dag regen en vooral op donderdag is er ook onweer en harde wind bij. In het weekend wordt het droger en zonniger. De middagtemperaturen van een graad of 20 horen bij de tijd van het jaar. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
2: And now, are you ready?
0: Check this out. And we're back. Banging the hits of the 70s and 80s. This is Classic Dance Radio.

0: these and other classics in a moment. It's 5 o'clock. Classic Dance Radio. News.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het aantal asielzoekers dat aan het werk gaat stijgt enorm. Het UWV geeft dit jaar ruim 7300 tewerkstellingsvergunningen uit. Dat zijn er 4 keer zoveel als vorig jaar. Het UWV vertelt in welke sectoren deze mensen aan de slag gaan.
2: Nou, we zien met name aanvragen vanuit het uitzendwerk, de horeca, schoonmaak, productie. Dat zijn de grootste stijgers. En we stellen ook een aantal vergunningen ter beschikking voor bijvoorbeeld tandartsassistenten in de ICT. Maar met name uitzendwerk is de grootste.
1: De stijging is te verklaren door nieuwe regels. Asielzoekers mogen nu het hele jaar doorwerken in plaats van maximaal een half jaar. De aankomende Amerikaanse president Trump noemt het gratiebesluit van president Biden misbruik en een dwaling. Biden verleende gratie aan zijn zoon Hunter, die overtrad de wapenwet door zijn drugsgebruik te verzwijgen toen hij een wapen kocht. Hij zou deze maand een straf te horen krijgen. Trump zinspeelde erop dat hij gratie zal verlenen aan de mensen die vastzitten voor de Capitoolbestorming. Trump heeft zelf eerder de schoonvader van zijn dochter Ivanka gratie verleend, nadat hij was veroordeeld voor onder meer belastingontduiking. Bij geweld rond een voetbalwedstrijd in het Afrikaanse land Guinea zijn tientallen doden gevallen. En er zijn ook veel gewonden. In de slotfase van de wedstrijd renden fans van een van de clubs het veld op na een beslissing van de scheidsrechter. De politie zette traangas in waarna jongeren met stenen gingen gooien. Er was maar 1 uitgang in het stadion en daardoor ontstond een chaos. Het is topdrukte bij de postsorteercentra. Afgelopen vrijdag was Black Friday en over 3 dagen is het Sinterklaas. Bij dit sorteercentrum in Hengelo is het alle hens aan dek.
3: Het is hier vreselijk druk op dit moment. Wij draaien denk ik zo'n 35% meer dan we normaal draaien. We draaien nu zo'n 52.000 per dag. En je kunt het zien, het gaat heel gesmeerd de deur uit.
1: Het postbedrijf gaat ervan uit dat alle pakketjes op tijd worden bezorgd. Het weer. Bewolkt met wat buien. Vanmiddag ook wat opklaringen bij een graad of 12. Dit was het NOS Journaal.
4: Ladies and gentlemen.

0: oldies and other classics in a moment. Classic Dance Radio. Weather.
1: Er kunnen in het noorden en oosten eerst nog een paar flinke onweersbuien met hagel en harde windstoten vallen. In de loop van de avond wordt het overal droog, er waait een zwakke tot matige westenwind. In de nacht kan er in het noordoosten nog regen vallen, later ook met name in het zuiden met mogelijk ook onweer. De temperatuur ligt rond de 13 graden bij een matige zuidwestenwind. De ochtend begint bewolkt met ook kans op een bui. 'S Middags zijn er zonnige perioden met vanuit het westen dikke bewolking en ook af en toe een bui. Het wordt zo'n 16 graden in het westen tot 20 in het oosten en er waait morgenmiddag een matige aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Morgenavond is het bewolkt met ook af en toe regen en draait de wind naar het zuiden. Tot het weekend blijft het wisselvallig met elke dag regen en vooral op donderdag is er ook onweer en harde wind bij. In het weekend wordt het droger en zonniger. De middagtemperaturen van een graad of 20 horen bij de tijd van het jaar. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
2: And now, are you ready? Are you ready?

0: Classic Dance Radio. News.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het aantal asielzoekers dat aan het werk gaat, stijgt enorm. Het UWV geeft dit jaar ruim 7300 tewerkstellingsvergunningen uit. Dat zijn er 4 keer zoveel als vorig jaar. Het UWV vertelt in welke sectoren deze mensen aan de slag gaan.
2: Nou, we zien met name aanvragen vanuit het uitzendwerk, de horeca, schoonmaak, productie. Dat zijn de grootste stijgers. En we stellen ook een aantal vergunningen ter beschikking voor bijvoorbeeld tandartsassistenten in de ICT. Maar met name uitzendwerk is de grootste.
1: De stijging is te verklaren door nieuwe regels. Asielzoekers mogen nu het hele jaar doorwerken in plaats van maximaal een half jaar. De aankomende Amerikaanse president Trump noemt het gratiebesluit van president Biden misbruik en een dwaling. Biden verleende gratie aan zijn zoon Hunter, die overtrad de wapenwet door zijn drugsgebruik te verzwijgen toen hij een wapen kocht. Hij zou deze maand een straf te horen krijgen. Trump zinspeelde erop dat hij gratie zal verlenen aan de mensen die vastzitten voor de Capitoolbestorming. Trump heeft zelf eerder de schoonvader van zijn dochter Ivanka gratie verleend, nadat hij was veroordeeld voor onder meer belastingontduiking. Bij geweld rond een voetbalwedstrijd in het Afrikaanse land Guinea zijn 10 doden gevallen. En er zijn ook veel gewonden. In de slotfase van de wedstrijd renden fans van een van de clubs het veld op na een beslissing van de scheidsrechter. De politie zette traangas in waarna jongeren met stenen gingen gooien. Er was maar 1 uitgang in het stadion en daardoor ontstond een chaos. Het is topdrukte bij de postsorteercentra. Afgelopen vrijdag was Black Friday en over 3 dagen is het Sinterklaas. Bij dit sorteercentrum in Hengelo is het alle hens aan dek.
3: Het is hier vreselijk druk op dit moment. We draaien denk ik zo'n 35% meer dan we normaal draaien. We draaien nu zo'n 52.000 per dag. En je kunt het zien, het gaat heel gesmeerd de deur uit.
1: Het postbedrijf gaat ervan uit dat alle pakketjes op tijd worden bezorgd. Het weer. Bewolkt met wat buien. Vanmiddag ook wat opklaringen bij een graad of 12. Dit was het NOS Journaal.
4: Ladies and gentlemen.

0: Coming up next. These and other classics in a moment. Classic Dance Radio. Weather.
1: Er kunnen in het noorden en oosten eerst nog een paar flinke onweersbuien met hagel en harde windstoten vallen. In de loop van de avond wordt het overal droog, er waait een zwakke tot matige westenwind. In de nacht kan er in het noordoosten nog regen vallen, later ook met name in het zuiden met mogelijk ook onweer. De temperatuur ligt rond de 13 graden bij een matige zuidwestenwind. De ochtend begint bewolkt met ook kans op een bui. 'S Middags zijn er zonnige perioden met vanuit het westen dikke bewolking en ook af en toe een bui. Het wordt zo'n 16 graden in het westen tot 20 in het oosten en er waait morgenmiddag een matige aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Morgenavond is het bewolkt met ook af en toe regen en draait de wind naar het zuiden. Tot het weekend blijft het wisselvallig met elke dag regen en vooral op donderdag is er ook onweer en harde wind bij. In het weekend wordt het droger en zonniger. De middagtemperaturen van een graad of 20 horen bij de tijd van het jaar. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
2: And now, are you ready?

0: classics in a moment. It's 9 o'clock. Classic Dance Radio News.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het aantal asielzoekers dat aan het werk gaat stijgt enorm. Het UBV geeft dit jaar ruim 7300 tewerkstellingsvergunningen uit. Dat zijn er 4 keer zoveel als vorig jaar. Het UWV vertelt in welke sectoren deze mensen aan de slag gaan.
2: Nou, we zien met name aanvragen vanuit het uitzendwerk, de horeca, schoonmaak, productie. Dat zijn de grootste stijgers. En we stellen ook een aantal vergunningen ter beschikking voor bijvoorbeeld tandartsassistenten in de ICT. Maar met name uitzendwerk is de grootste.
1: De stijging is te verklaren door nieuwe regels. Asielzoekers mogen nu het hele jaar doorwerken in plaats van maximaal een half jaar. De aankomende Amerikaanse president Trump noemt het gratiebesluit van president Biden misbruik en een dwaling. Biden verleende gratie aan zijn zoon Hunter, die overtrad de wapenwet door zijn drugsgebruik te verzwijgen toen hij een wapen kocht. Hij zou deze maand een straf te horen krijgen. Trump zinspeelde erop dat hij gratie zal verlenen aan de mensen die vastzitten voor de Capitoolbestorming. Trump heeft zelf eerder de schoonvader van zijn dochter Ivanka gratie verleend, nadat hij was veroordeeld voor onder meer belastingontduiking. Bij geweld rond een voetbalwedstrijd in het Afrikaanse land Guinea zijn 10 doden gevallen. En er zijn ook veel gewonden. In de slotfase van de wedstrijd renden fans van een van de clubs het veld op na een beslissing van de scheidsrechter. De politie zette traangas in waarna jongeren met stenen gingen gooien. Er was maar 1 uitgang in het stadion en daardoor ontstond een chaos. Het is topdrukte bij de postsorteercentra. Afgelopen vrijdag was Black Friday en over 3 dagen is het Sinterklaas. Bij dit sorteercentrum in Hengelo is het alle hens aan dek.
3: Het is hier vreselijk druk op dit moment. We draaien denk ik zo'n 35% meer dan we normaal draaien. We draaien nu zo'n 52.000 per dag. En je kunt het zien, het gaat heel gesmeerd de deur uit.
1: Het postbedrijf gaat ervan uit dat alle pakketjes op tijd worden bezorgd. Het weer, bewolkt met wat buien, vanmiddag ook wat opklaringen bij een graad of 12. Dit was het NOS Journaal.
4: Ladies and gentlemen.

0: Classic Dance Radio. Weather.
1: Er kunnen in het noorden en oosten eerst nog een paar flinke onweersbuien met hagel en harde windstoten vallen. In de loop van de avond wordt het overal droog, waait een zwakke tot matige westenwind. In de nacht kan er in het noordoosten nog regen vallen, later ook met name in het zuiden met mogelijk ook onweer. De temperatuur ligt rond de 13 graden bij een matige zuidwestenwind. De ochtend begint bewolkt met ook kans op een bui. 'S Middags zijn er zonnige perioden met vanuit het westen dikke bewolking en ook af en toe een bui. Het wordt zo'n 16 graden in het westen tot 20 in het oosten en er waait morgenmiddag een matige aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Morgenavond is het bewolkt met ook af en toe regen en draait de wind naar het zuiden. Tot het weekend blijft het wisselvallig met elke dag regen en vooral op donderdag is er ook onweer en harde wind bij. In het weekend wordt het droger en zonniger. De middagtemperaturen van een graad of 20 horen bij de tijd van het jaar. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
2: And now, are you ready?

0: these and other classics in a moment. It's 10 o'clock. Classic Dance Radio. News.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het aantal asielzoekers dat aan het werk gaat stijgt enorm. Het UBV geeft dit jaar ruim 7300 tewerkstellingsvergunningen uit. Dat zijn er 4 keer zoveel als vorig jaar. Het UWV vertelt in welke sectoren deze mensen aan de slag gaan.
2: Nou, we zien met name aanvragen vanuit het uitzendwerk, de horeca, schoonmaak, productie. Dat zijn de grootste stijgers. En we stellen ook een aantal vergunningen ter beschikking voor bijvoorbeeld tandartsassistenten in de ICT. Maar met name uitzendwerk is de grootste.
1: De stijging is te verklaren door nieuwe regels. Asielzoekers mogen nu het hele jaar doorwerken in plaats van maximaal een half jaar. De aankomende Amerikaanse president Trump noemt het gratiebesluit van president Biden misbruik en een dwaling. Biden verleende gratie aan zijn zoon Hunter, die overtrad de wapenwet door zijn drugsgebruik te verzwijgen toen hij een wapen kocht. Hij zou deze maand een straf te horen krijgen. Trump zinspeelde erop dat hij gratie zal verlenen aan de mensen die vastzitten voor de Capitoolbestorming. Trump heeft zelf eerder de schoonvader van zijn dochter Ivanka gratie verleend, nadat hij was veroordeeld voor onder meer belastingontduiking. Bij geweld rond een voetbalwedstrijd in het Afrikaanse land Guinea zijn 10 doden gevallen. En er zijn ook veel gewonden. In de slotfase van de wedstrijd renden fans van een van de clubs het veld op na een beslissing van de scheidsrechter. De politie zette traangas in waarna jongeren met stenen gingen gooien. Er was maar 1 uitgang in het stadion en daardoor ontstond een chaos. Het is topdrukte bij de postsorteercentra. Afgelopen vrijdag was Black Friday en over 3 dagen is het Sinterklaas. Bij dit sorteercentrum in Hengelo is het alle hens aan dek.
3: Het is hier vreselijk druk op dit moment. Wij draaien denk ik zo'n 35% meer dan we normaal draaien. We draaien nu zo'n 52.000 per dag. En je kunt het zien, het gaat heel gesmeerd de deur uit.
1: Het postbedrijf gaat ervan uit dat alle pakketjes op tijd worden bezorgd. Het weer. Bewolkt met wat buien. Vanmiddag ook wat opklaringen bij een graad of 12. Dit was het NOS Journaal.
4: Ladies and gentlemen.